0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag 10.000 mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Odessa in Oekraïne zijn verscheidene gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site, dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger de stad ook al onder vuur genomen en ook in verscheidene andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Niewiadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Radio 2 Relax Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontploft een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden gelinkt aan het drugsmilieu vaak. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag, of gisteren liever, tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2600. In Madrid willen actievoerders ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. Er is een onderzoek geopend. En op dat WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In het noordoosten van de Verenigde Staten is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij het hevige stormweer dat over de regio raast. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder, onder meer voor het vliegverkeer. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Grote steden zoals New York, Boston en Philadelphia worden bedreigd door het noodweer. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de kust. Uit voorzorg werden ook verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na de verschillende incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd waren en ook niet wenselijk waren. Vrijdag maakte OpenAI nog bekend dat de computersystemen van het bedrijf onder meer geprobeerd hadden om websites van de Amerikaanse overheid te hacken en ze hadden ook zonder toestemming foto's verspreid van gebruikers van ChatGPT. Dat is de populaire chatbot van OpenAI. Verschillende toplui van techbedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

huge.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Op een muur is een boodschap in graffiti achtergelaten, waarmee iemand geviseerd lijkt te worden. Begin deze week zijn ook al 2 explosieven ontploft, toen in Antwerpen-Noord. Raakten toen 2 huizen en een auto beschadigd. Zulke explosies zijn vaak te linken aan het drugsmilieu. En op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongen van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij zwaar stormweer. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de noordoostkust van de VS. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Nijadoma en Elisa Longoborghini was derde. Vollering deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
4: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
3: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky werd 20ste. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
3: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij 2 andere explosies aan woningen in Antwerpen. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. 100.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en er zijn al buurten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn aan de noordoostkust van de VS. In verschillende Spaanse steden zijn samen 10.000 mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft 2 reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. De komst van de 2 panda's was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De 2 panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit om de goede relaties met een land te verbeteren of te benadrukken. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar

regent en straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt

0: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is voor de derde keer deze week een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft, deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab in Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
0: Waarschijnlijk was het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd werd. Dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. Ook in Antwerpen is een jongen van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Intussen is de jongen niet meer in levensgevaar. Er viel nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
2: Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren, om druk te zetten op de regering, om de huurwetten te veranderen.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
3: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse Volkspartij SVP, vindt dat die neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar lang neutraal. Zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde tegen Rusland na de Russische inval in Oekraïne. En voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit. Zij wil een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties opgelegd door de Verenigde Naties zou kunnen volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou een meerderheid van de Zwitserse bevolking ook tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Dankjewel voor de uitleg. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De Weerkundige Dienst waarschuwt ook dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gericht, zegt ze.
4: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
5: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor de derde keer deze week is een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: Eerder deze week zijn er ook inderdaad twee aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
0: Voor de drie incidenten is nog geen verdachte opgepakt. Een jongen van 18 die gisteren neergestoken werd in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. Het incident gebeurde tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er viel ook nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog niet gevonden en de aanleiding is ook nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn alleszamen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze ligt nu in het ziekenhuis en ze riep iedereen op om te gaan betogen en ervoor te zorgen dat het niemand anders nog overkomt.
2: Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase.
0: Vooral in de grote steden in Spanje is wonen de laatste jaren veel duurder geworden. In Madrid willen de betogers nu een centraal plein bezet houden, tot de politici dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis bespreken in het parlement, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: Ze vragen eigenlijk vijf verschillende punten. Ze vragen aan de regering een structurele wet tegen uitzettingen. Ze vragen een hervorming van de huurwet, bevriezing van de huurprijzen, algemene verlenging van huurcontracten en een automatische verlenging en een verbod op uitzetting zonder reden. Dat is een hele waslijst die ze vragen. En nu proberen ze het eigenlijk vol te houden tot dinsdag, want dan is er een ministerraad die bij elkaar komt en ze hopen dat premier Sanchez na die ministerraad op de proppen gaat komen met een voorstel.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
4: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse volkspartij SVP, vindt dat de neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar neutraal en zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde aan Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit en zij willen een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties, opgelegd door de Verenigde Naties, zou volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou ook een meerderheid van de Zwitserse bevolking tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Bedankt, Roel. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De weerkundige dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene geworden op de weg. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gefocust, zegt ze.
5: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
6: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane dan een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Paus Leo XIV draagt over een uur een misviering op in de beroemde Franse bedevaartsplaats Lourdes. Er worden 150.000 gelovigen verwacht die al uren aan het aanschuiven zijn. De Vlaamse pelgrimspastor Jonathan Beyaert zal de paus van heel nabij kunnen volgen.
4: Ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed voor te bidden in het Nederlands. Hè. Dus we mogen ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de Eucharistieviering mijn taak. Ik zit in dat selecte clubje die op het altaar mag gaan zitten. Dat zijn een 50-tal mensen. Dus dat zal inderdaad van heel nabij zijn dat ik de zaak kan beleven.
3: Na de mis in Lourdes zal de paus 7 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ontmoeten. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. In Engeland is een grote politieactie aan de gang bij de Amerikaanse luchtmachtbasis RAF Fairford. Er zijn verschillende mannen opgepakt. Ze worden verdacht van inbreuken op de explosieve wet. Er is een veiligheidszone ingesteld en verschillende buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden auto's in de buurt aan het onderzoeken. De Engelse politie laat weten dat de situatie voorlopig onder controle is. In verschillende Spaanse steden zijn mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Deze week werd de 87-jarige Marie Carmen uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat bracht grote protesten op gang. De manifestanten overal in Spanje vinden het verhaal van de vrouw heel herkenbaar, omdat wonen op veel plaatsen in Spanje fors duurder geworden is. Ze voelen zich allemaal Marie Carmen, zeggen ze. In Madrid willen de betogers op een centraal plein blijven kamperen tot er dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis besproken worden in het Spaanse parlement. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval bij 2 recente explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Eerder deze week zijn er ook inderdaad 2 aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
3: Voor de 3 incidenten in Antwerpen is nog geen verdachte opgepakt. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Normaal is dat in deze periode 18 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. Pas 's avonds werd dat duidelijk. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. De topministers van de Vlaamse regering komen vanmiddag opnieuw samen voor de begrotingsgesprekken en daarna komt de voltallige regering nog bijeen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de onderhandelingen geen goed gedaan, zegt Michael van Drogenbroek.
4: De grote frustratie is dat die ideetjes dat die op de straatstenen liggen. En dan is de vraag, hoe kan dat dit zomaar in een krant staat? Wie heeft dat gelekt? Gisteren is er dan in die 1-op-1 gesprekken ook van vooruit nog een voorstel gekomen om de zorgpremie te koppelen aan het inkomen. Ook dat was meteen verspreid. En ik denk, zolang dat die frustratie er is, dat dat toch niet het ideale gesternte is om een akkoord te bereiken. Dus dat zal toch vanmiddag nog even moeten gladgestreken worden ook.
3: Want dat akkoord moet er komende nacht zijn. Morgenmiddag wordt Vlaams minister-president Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In Noord-Ierland wordt vandaag opnieuw een oranje mars gehouden. Dat is een optocht van protestanten door een katholieke wijk. De deelnemers willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk en zeker niet aansluit bij de Republiek Ierland. De mars mocht 28 jaar niet doorgaan omdat er vaak geweld gebruikt werd. Nu mag het wel weer onder voorwaarden, zegt professor Lieven Buijsen van de KU Leuven.
5: Elk jaar opnieuw is een aanvraag gedaan. Die is telkens geweigerd. Die commissie is er opnieuw gaan naar kijken en is ook in gesprek gegaan met de organisatoren en vond daar enige redelijkheid. Hij deed een aantal voorstellen. Bijvoorbeeld, we zullen vroeger beginnen, dan hebben minder mensen daar last van. Geen muziek ook, en met weinig mensen, dat het niet veel om het lijf heeft. En dus heeft men dat dan toch toegestaan.
3: De optocht is nog niet kunnen vertrekken omdat katholieke tegenstanders de route van de mars blokkeren. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse regering zet zich weer aan het begrotingswerk. De deadline is morgen. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer gehouden mag worden. Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. Steven Rombout, daar is ook een goede reden voor, hè?
1: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat de ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te krijgen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weitz.
2: Gelet op de oefening die we moeten maken, is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
1: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Dankjewel voor de uitleg, Steven. In Bertum in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere kind van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje al te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranje mars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranje mars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht is nog altijd niet kunnen vertrekken.
3: Nee, normaal gesproken zouden die protestanten om 9:00 vanochtend aan hun oranje mars hebben moeten beginnen, maar zo'n 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De Oranje Mars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door de katholieke wijk in Portadown, wat natuurlijk tot veel spanningen en protest leidde vroeger met die katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook heel vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden. Maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vannacht beslist dat de optocht toch mag doorgaan, onder voorwaarden met een kleine groep van 35 mensen en zonder muziek. Maar bij de katholieken, de republikeinen, valt dit allemaal natuurlijk bijzonder slecht. Er zijn zorgen dat die mars opnieuw tot geweld zal leiden. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland, maar ook de vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, die is daar en die noemde de beslissing om de mars toe te laten waanzin. En de Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
0: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen gebruikt wordt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen de plaag van seksueel misbruik voor te zetten. Later vandaag zal hij nog met 7 misbruikslachtoffers spreken. De paus draagt op dit moment een misviering op in het bedevaartsoord Lourdes. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op wat regen. Het blijft wel zacht. Dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Het nieuws begon met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uitraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Wat al duidelijk is, is dat dienstenchecks wellicht duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
4: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. It's a Sunweb
6: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. In Berthem is een meisje van anderhalf overleden nadat ze de hele dag in de auto was achtergebleven. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer mag doorgaan. De topministers van de Vlaamse regering buigen zich opnieuw over het begrotingswerk. Minister-president Diependalen zit op dit ogenblik samen met zijn drie vice-minister-presidenten. Nadien komt de voltallige regering opnieuw bijeen. Steven Rombout, daar is een goede reden voor.
4: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
5: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze, niet alles op de gewone werkende mensen.
4: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
3: Dankjewel, Steven. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere zusje van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje te laat. Aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant vond er vanmorgen een schietpartij plaats. Een man van 28 raakte daarbij gewond aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranjemars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranjemars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar, Roel Pennemans, die optocht die is nog altijd niet vertrokken.
6: Nee, normaal gesproken zouden de protestanten om 9 uur vanochtend aan hun oranjemars hebben moeten beginnen. Maar 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De oranjemars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door een katholieke wijk in Portadown, wat vroeger natuurlijk voor spanningen en protest veroorzaakte met de katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden, maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vandaag beslist dat ze toch mag doorgaan, onder voorwaarden wel. Slechts een kleine groep van 35 mensen mag deelnemen en er is geen muziek.
3: Ja, en hoe reageert de Britse politiek?
6: De voorzitter van de Katholieke Republikeinse Partij die noemt die beslissing om die mars toe te laten waanzin. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland en vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, is bang voor het vredesproces, dat de mars de onderhuidse spanningen weer helemaal naar boven zal brengen. En bij de protestanten vindt de leider van de unionisten dan weer dat de mars gewoon moet plaatsvinden. De Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
3: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. De mannen zouden de explosievenwet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De antiterreureenheid van de Britse politie voert het onderzoek. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. En paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Later vandaag zal hij nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft zo pas een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. We begonnen met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uit geraken. Maar de gesprekken verlopen moeilijk. Want wat al duidelijk is, is dat de dienstenchecks wellicht opnieuw duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Sinds 12 uur vanmiddag zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Om de plooien glad te strijken overlegt minister-president Diependalen nu eerst met zijn 3 vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
4: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze, niet alles op de gewone werkende mensen.
3: De antiterreureenheid van de Britse politie voert een onderzoek naar een incident op een luchtmachtbasis in Fairford in Engeland. In de buurt van de luchtmachtbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, zijn verschillende mannen opgepakt. Die zouden de explosieve wet overtreden hebben. Een aantal inwoners in de buurt is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar gaat het wel om een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Hij zal vandaag ook nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft vanmorgen een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Over zowat een uur starten de renners in Montreal in Canada aan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Ons land heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen 2 topfavorieten. Maar toch is er 1 naam die er bovenuit steekt. Dat zegt Sportza-collega Maarten van Gramberen.
5: Dat is Remco Evenepoel. Heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er vorige week zondag gebeurde. Zijn tijdrit voor de 4e opeenvolgende keer wereldkampioen tijdrijden. Daar heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar, en dat zagen we ook bij de vrouwen gisteren, het is vooral aan de klimmers op dit parcours. En wie was een van de beste klimmers in de afgelopen Tour bij de mannen? Dat was natuurlijk Remco Evenepoel. En wat je natuurlijk ook moet concluderen is dat Remco Evenepoel na Pogacar misschien wel de beste renner ter wereld is. En Pogacar die is er, zoals we allemaal weten niet bij op dit wereldkampioenschap.
3: Tadej Pogacar zal zijn wereldtitel dus niet kunnen verdedigen vandaag in Canada. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Montreal in Canada zijn de mannen aan hun wereldkampioenschap wielrennen op de weg begonnen. De Fransman Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro zijn bij de favorieten, maar ook naar Remco Evenepoel wordt gekeken. En volgens hem wordt het eerste deel van 110 kilometer relatief makkelijk.
1: Het valt best wel mee. Het is heel veel rechtdoor, heel veel tussen de bomen ook. Net er maar één stukje van een tiental kilometer een beetje gevaarlijk is voor de wind. Maar daarna is terug wind tegen, dus het gaat niet... het zal normaal gezien een best makkelijke aanloop worden. Dus ja, we hopen dat de Engelsen mee zullen rijden in het begin. Maar we zien wel. We verwachten ook dat we het heel veel alleen zullen moeten doen vandaag.
0: De twee mannen die gisteren opgepakt zijn na een schietincident in Aalst in Oost-Vlaanderen zullen later vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden voor moordpoging. De twee, van 23 en 24 jaar oud, zouden gisterochtend een andere man van 23 hebben neergeschoten. Hij raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter zal moeten beslissen of de twee mannen aangehouden worden. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. Dan legt minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring af in het parlement. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weits.
2: Gelet op de oefening die we moeten maken, is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
0: De Europese Unie heeft ruim 700 miljoen euro vrijgemaakt voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Een groot deel van dat geld gaat naar vluchtelingen in Afrika en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Er is ook geld voorzien voor de aanpak van de Ebola-crisis in Congo. Ook elders in de wereld wil de Europese Unie problemen aanpakken die het gevolg zijn van conflicten, epidemieën en natuurrampen. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor de kwetsbare gemeenschap in de Palestijnse gebieden en in Libanon en voor humanitaire hulp in Oekraïne nu de winter er aankomt. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen binnen de Vlaamse regering over de begroting lopen nog altijd moeizaam. Deze middag hebben de topministers van de regering even samengezeten, maar ze zijn al vrij snel opnieuw uit elkaar gegaan, zonder doorbraak. Nu zitten enkel de kabinetchefs nog samen om technische details uit te klaren. Het is nog onduidelijk wanneer de ministers zelf opnieuw rond de tafel gaan zitten. En ondertussen begint de tijd wel te dringen, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford, ten westen van Oxford, zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij de militaire basis gereden. Die worden nog altijd onderzocht op explosieven, zegt de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
3: 85 gezinnen in de buurt van de Fairford-basis zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of er explosieven in de bestelwagens zaten. De Britse luchtmachtbasis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen in Kaapstad en Johannesburg. De politie vermoedt dat het gaat over bendegeweld, maar er is nog niemand gearresteerd en er is nog geen motief bekend. Het ging er erg gewelddadig aan toe, zegt correspondente Alice van Gelder.
5: Ja, de ene massaschietpartij vond plaats in het zuidwesten van Johannesburg. Daar kwamen 8 schutters met AK-47's een café binnen en schoten 17 mensen dood, 13 mannen en 4 vrouwen. En daarna volgde nog een andere grote schietpartij afgelopen nacht dichtbij Kaapstad. Dus helemaal aan de andere kant van het land, ook daar zijn 10 mensen doodgeschoten.
3: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land, onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen een klein uur koers achter de rug. Traditioneel vertrekt er op een WK een vroege vlucht. Christophe van der Goor, is dat ook dit jaar weer het geval?
6: Ja hoor, absoluut. Met toch een aantal namen moeten we zeggen. Binyam Girmay, 2 jaar geleden de groene truiwinnaar in de Tour. De Noor Leknesund, ritwinnaar nog in de recente Vuelta. En Felix Engelhardt, dat is de Duitse kampioen. In totaal 16 renners, Peggy, met een voorsprong van 5 minuten op het peloton. Het peloton onder leiding van de Mexicaanse ploeg. Jawel, in dienst van hun kopman en misschien wel een van de topfavorieten samen met Evenepoel, Isaac Del Toro. We zitten nog altijd in de aanloopfase van zo'n 100 kilometer op weg naar het plaatselijk parcours in het centrum van Montreal. Evenepoel, Van Aert, Mathieu van der Poel en Kobel, zij zitten nog allemaal rustig in het peloton. Geen valpartijen gemeld, nog lekke banden. So far, so good.
3: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag bij een luchtmachtbasis. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De topministers zitten ondertussen wel opnieuw samen om verder te onderhandelen. Heidi van Rompuy, jij houdt de wacht daar op het Martelaarsplein in Brussel. Hoe verloopt het daar?
1: Wel, voorlopig toch een stuk moeizamer dan ze vooraf gehoopt of verwacht hadden. Sinds 12:00 deze middag, of om 12:00 deze middag, had Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn 3 vissen ministers-presidenten hier samengeroepen voor overleg. Maar na een dikke 2 uur werd dat gesprek alweer gestaakt. Bij vooruit NCD&V was er frustratie dat de N-VA te weinig bereid zou zijn om te besparen op haar eigen bevoegdheden. Enkel de kabinetchefs bleven dan nog over om nog technische punten uit te klaren. Maar nu horen dat de topministers zelf ook weer rond de tafel zijn gaan zitten. En de bedoeling zou zijn om binnen de kern een doorbraak te forceren en dan pas de andere ministers van de Vlaamse regering er opnieuw bij te halen.
0: Ja, maar de klok die begint wel te tikken.
1: Ja, want binnen minder dan 24 uur moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. N-VA wil absoluut vermijden dat die toespraak zou moeten worden uitgesteld. En voorlopig blijft iedereen hier wel nog voorzichtig over of ze die deadline zullen halen of niet. Maar de tijd begint dus wel te dringen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
2: Het onderzoek loopt nog volop. Op luchtbeelden zijn 3 witte bestelwagens te zien met open deuren en robots die onderzoeken of daar springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford, zegt Richard O'Cone van de politie.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
2: 5 mannen gearresteerd, dus zij worden er intussen van verdacht dat ze een terreuraanslag planden. Er zijn ook buurtbewoners geëvacueerd. In 85 huizen zijn de mensen in alle vroegte weggehaald en mogelijk moeten ze straks ook elders overnachten. Een van hen is Julian. Hij werd gewekt door zijn vrouw die hoorde kloppen op de deur.
4: Well, I was fast asleep. My wife nudged me and said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7:00. And so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
0: Ja, het gaat dus mogelijk om een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
2: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford wordt namelijk bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. En de veiligheid op de basis was de voorbije dagen al opgedreven.
0: Dankjewel, Christine. De Zwitserse kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken tegen een strengere verankering van de neutraliteit in de grondwet. In een referendum stemde ruim 70% tegen het voorstel. Zwitserland voert al bijna 2 eeuwen een neutraliteitsbeleid en bleef daardoor buiten beide wereldoorlogen. Wel sloot het land zich aan bij de economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Volgens de radicaal-rechtse Volkspartij, SVP, is dat niet verenigbaar met de Zwitserse neutraliteit. De partij wilde daarom dat Zwitserland alleen nog sancties van de Verenigde Naties zou volgen. Maar de kiezers hebben dat voorstel nu dus duidelijk verworpen. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mensen of 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen doodgeschoten aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen motief kunnen achterhalen. Dat zegt correspondente Alice van Gelder.
5: is echt nog een beetje gissen naar het motief. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan zijn dat ze het op één persoon gemunt hadden. Alle andere mensen zeg maar nevenschade zijn. We zien regelmatig ook dat cafés worden afgeperst door criminelen. Misschien heeft iemand niet betaald. Het kan ook zijn dat één groep daar misschien drugs wilde verkopen. Dat is echt allemaal ja, een beetje koffiedik kijken.
0: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land. Onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. De luchthaven van Catania, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië, blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten, omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moeten de renners nog zo'n 180 kilometer afleggen. De mannen rijden in Montreal stilaan naar het plaatselijke circuit. Maar Christophe van de Goor, ze zien de voorsprong van de vluchtgroep wel groter worden.
6: Ja, absoluut. 8 minuten op dit eigenste ogenblik. En ik zal nog niet zeggen dat er paniek in de tent is, maar... Ja, de Mexicanen die de controle uitvoerden in het peloton, die hebben toch wel dringend het gezelschap gekregen nu van Alex Seegaard, de Belg. Die moeten rijden in functie natuurlijk van Remco Evenepoel en Wout van Aert. En ook de Nederlanders in functie van Mathieu van der Poel hebben een mannetje bijgezet. 177 kilometer, dat is nog vrij lang, maar de 16 vooraan. Met daarbij Binyam Girmay, ex-groene tuinwinnaar in de Tour als bekendste naam. Die werken bijzonder goed samen. En de voorsprong is zelfs op dit ogenblik al gestegen van 8 minuten na 8:20. Toch wel een heel speciale situatie op dit WK in Montreal.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Matthias Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In Engeland is mogelijk een aanslag op een luchtmachtbasis verijdeld. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering lopen moeizaam. De topministers zijn opnieuw uit elkaar gegaan zonder akkoord. Heidi van Rompuy, jij bent op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat alles vastzit?
1: Wel, dat wil niemand hier gezegd hebben, maar de realiteit is wel dat Vlaams minister-president Matthias Diependaele hier deze namiddag al 2 keer met zijn vice-ministers-presidenten heeft samengezeten en dat ze ook 2 keer zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan. De gesprekken lopen toch wat moeizamer dan ze gehoopt of verwacht hadden. En we horen dat er nu overlegd wordt met de kabinetten en dat ook bepaalde voorstellen worden afgetoetst. Minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V die kwam hier daarnet even naar buiten. Ook met hem is er al overlegd deze namiddag. En hij blijft voorlopig wel optimistisch. Broens gaat er nog altijd vanuit, zegt hij, dat ze een akkoord zullen hebben tegen morgen namiddag. Want dan moet Diependaele zijn septemberverklaring gaan afleggen in het Vlaams parlement.
2: Wat mij betreft is het van te moeten. Hè? Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om dat rond te krijgen tegen morgenochtend. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
1: Ja, het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de ministers vanavond opnieuw bij elkaar zullen komen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder om het leven gekomen na een botsing. De man van 41 was samen met een andere motorrijder onderweg, maar tijdens het inhalen reed hij frontaal op een auto die uit de andere richting kwam. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Nieuwe auto's hebben tegenwoordig allerlei rijhulpsystemen om te voorkomen dat er drama's gebeuren, zoals vrijdag in Berthem bij Leuven, waarbij een kindje van 1,5 is overleden nadat het de hele dag in een auto was achtergelaten. Die systemen kunnen detecteren of er nog kinderen op de achterbank zitten die zijn nuttig, maar toch kunnen ze niet alle risico's wegnemen. Mobiliteitsorganisatie VAB pleit ervoor dat mensen wel met de technologie leren werken. Dat zegt woordvoerder Gert Verhoeven.
3: De ideale wereld bestaat jammer genoeg niet. Rijhulpsystemen, zeg het zelf, het zijn hulpsystemen om een bestuurder te helpen en te assisteren. En het is aan de bestuurder om die dingen juist te gaan gebruiken en om alert te zijn. Dus het is een combinatie van factoren. Een ongeval is nooit één oorzaak en je gaat dat met één dingetje ook niet oplossen. Het is de combinatie van alles die hopelijk dit soort drama's kan voorkomen. En rijhulpsystemen kunnen daar één steentje, één elementje van zijn.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
4: Het onderzoek is volop aan de gang. Op luchtbeelden zie je 3 witte bestelwagens met open deuren en daar lijken vaten in te zitten. En je ziet ook een robot rijden die onderzoekt of er springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis van Fairford, zegt de politie.
5: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
4: 5 verdachten zijn dus gearresteerd en er zijn in alle vroegte tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Mogelijk moeten zij straks ook nog elders overnachten.
0: Ja, het is dus mogelijk een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
4: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford die wordt bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. De Amerikaanse president Trump heeft al verheugd gereageerd op de arrestaties.
6: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
4: Volgens Trump werden de 5 verdachten gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten aan de Britse luchthaven, die hij ons fort noemt.
0: Dankjewel, Christine. De luchthaven van Catania in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen gedood aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen verdachte opgepakt en dus ook nog geen motief kunnen achterhalen. Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika, waar elke dag zo'n 60 moorden plaatsvinden. Toch waren de laatste weken al bijzonder gewelddadig, zegt correspondente Alice van Gelder.
7: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn niet echt goede weken voor Zuid-Afrika als het gaat om misdaad en criminaliteit. We hebben ook heel veel moorden gezien van vrouwen de afgelopen tijd ten oosten van Johannesburg. Volgens mij is daar de regering nu vooral mee bezig, maar dit komt er nu nog eens een keer bovenop.
0: Op het WK wielrennen voor de mannen in Montreal in Canada hebben de renners de eerste van 12 plaatselijke rondes afgelegd. De kopgroep heeft een voorsprong van zowat 4 minuten. En Christophe Van de Goor, hebben de Belgen zich al getoond?
8: Nee, eigenlijk niet, Peggy. Ze hebben zich koest en afzijdig gehouden in het peloton. Alex Seegaard, de man die tempo moest maken in het peloton, die had duidelijk een slechte dag, werd gelost bij de eerstelling van de dag en heeft net opgegeven. Het zijn vooral de Fransen die, zoals verwacht, de koers hard aan het maken zijn in dienst van hun kopman Paul Sexas. De Belgische kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert, zij zitten wel allemaal heel goed vooraan in dat peloton, maar kijken voorlopig de kat uit de boom. 137 kilometer nog, van de 16 vluchters schieten er nog 5 over. Het verschil met het peloton, 3 minuten.
0: Dankjewel, Christophe. En in Schepdaal, in Vlaams-Brabant, de thuisbasis van Remco Evenepoel, volgen zijn supporters alvast geboeid de wedstrijd. Zij hebben er nog altijd alle vertrouwen in.
9: We hopen altijd, hè. Er is altijd hoop en ik denk dat hij wel goede benen heeft vandaag. We hebben vertrouwen, absoluut.
10: Het gaat wel een leuke avond worden, zeker als hij wint. Ik ga ervan uit dat hij hem gaat winnen. Hè. Voor minder doet hem het niet. Hè. Dus ja, ik heb er goede hoop op.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering verlopen nog altijd moeizaam. Ondertussen begint de tijd te dringen, want morgen moet minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En tegen dan moet het akkoord dus rond zijn. Minister Jo Broens van CD&V gelooft nog altijd dat ze die deadline kunnen halen.
1: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om dat rond te krijgen tegen morgenochtend, ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
0: De Amerikaanse president Trump reageert verheugd op de arrestatie van 5 mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Britse luchtmachtbasis. Die wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger.
2: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
0: Volgens Trump werden de mannen gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten. Maar wie erachter zit, is nog niet bekend. Op dit moment worden 3 bestelwagens onderzocht op explosieven. Ook kunnen tientallen buurtbewoners nog altijd niet naar huis. En dan gaan we opnieuw naar Canada voor het WK wielrennen bij de mannen. Intussen is er nog zo'n 100 kilometer te koersen. En Christophe van de Goor, wat is de situatie daar?
3: Wel, Peggy, de vluchters van de dag die zijn allemaal ingerekend onder commando van Bruno Armirail. Dat is een Fransman die 60 kilometer lang op kop gereden heeft van het peloton. En die grote voorsprong van 8,5 minuut herleid heeft naar niks meer. 100 kilometer inderdaad en de finale kan nu echt beginnen. We zien dat de Fransen zeer aanvallend rijden natuurlijk in dienst van hun kopman Paul Sexas. En de Belgische kopmannen met Remco Evenepoel, Wout van Aert en ietsje verderop ook Mathieu van der Poel. Zij zitten nog altijd goed vooraan in het peloton, maar zoals gezegd. De finale moet eigenlijk echt nog losbarsten.
0: Dankjewel, Christophe. En in zijn thuisbasis Herentals hopen deze fans alvast op een overwinning van Wout van Aert.
4: Omdat hem de beste is.
5: Voilà.
4: Meer woorden kan ik er niet om vuil maken eigenlijk.
6: Ik heb gehoord dat de benen goed zaten, dus dat belooft al veel. Dus we gaan voor de rest zien wat er teweeg brengt.
5: We gunnen het hem zo hard. We hopen echt dat hij vandaag wereldkampioen mag worden.
7: Na Parijs-Roubaix zal dit echt de kers op de taart zijn. Geweldig, hè? Het kan niet meer beter dan eigenlijk.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft wel zacht rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm tot lokaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Zowat een half uur geleden hebben de Vlaamse onderhandelaars de begrotingsgesprekken hervat. In eerste instantie voert minister-president Matthias Diependalen nu weer gesprekken per partij. De tijd dringt wel, want morgen moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Dan zou het akkoord dus rond moeten zijn. Op dit moment zit het grootste knelpunt nog altijd bij de verhouding tussen de besparingsvoorstellen, zegt collega Bart Verhulst, die de onderhandelingen volgt.
1: Vooruit en CD&V vinden het nog altijd niet evenwichtig genoeg, niet evenredig genoeg. N-VA doet te weinig voorstellen in de eigen departementen en de eigen bevoegdheden is te horen. N-VA ontkent dat natuurlijk en zegt dat evenwicht is er wel, als je kijkt naar de politieke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, maar ook naar welk budget er voor elk departement staat, dan is dat evenwicht en die verhouding er wel. En wij doen wel voorstellen die ons ook pijn doen.
0: Aan het station van Aarle is vanmorgen het lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Bij zijn bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes heeft de paus zich duidelijk uitgesproken tegen euthanasie. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden een wet goedgekeurd die euthanasie mogelijk maakt. Maar volgens paus Leo heeft niemand het recht om te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere en mag de medische wetenschap niet overgaan tot wat hij noemt een geprogrammeerde dood. Dat zei de paus in zijn toespraak in het Frans.
2: Personne n'a le droit, jamais, sur la base d'algorithmes, d'un laboratoire, de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Paus Leo XIV houdt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lourdes is de voorlaatste halte. Morgen reist de kerkleider naar Metz, dichtbij de Duitse grens. Daar zal hij een toespraak houden over Europa. Bij het WK wielrennen in Montreal is er het afgelopen uur behoorlijk wat gebeurd. Christophe van der Goor, vooral Mathieu van der Poel, maakte al indruk.
3: Dat is waar, daarover zullen we het dadelijk hebben. Maar de Belgen, denk ik nu al te mogen zeggen, zullen geen wereldkampioen worden. Want Wout van Aert, die heel aanvallend koerste, die wordt nu vooraan, waar hij zat, eraf gereden. En Remco Evenepoel, die heeft een slechte dag, zo hoorden we en vernamen we net van Thibaut Nijs, die opgaf en een interview gaf. Remco Evenepoel moet nu laten begaan. Hij zal geen wereldkampioen worden voor een tweede keer. 56 kilometer nog te gaan. Vooraan, inderdaad, Mathieu van der Poel, zeer aanvalslustig. Samen met Quinn Simmons, Amerikaan, een Brit Only en Roglic. Dat zijn de vier leiders en die hebben een voorsprong van een halve minuut op een elite achtervolgend groepje met daarbij Paul Sexas, met Tom Pidcock, met Jurgensen en met Isaac Del Toro.
0: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Aan het station van Aarle is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Tientallen buurtbewoners van het militaire vliegveld bij Fairford in Groot-Brittannië moeten de nacht elders doorbrengen. Vanmorgen vroeg al zijn zo'n 85 huishoudens geëvacueerd in verband met een mogelijke terreuraanslag aan het vliegveld. 5 mannen zijn in de buurt opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hun 3 bestelwagens zijn doorzocht op explosieven. Het Britse militaire vliegveld wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor aanvallen tegen Iran. President Trump zegt dat de verdachten al lang werden gevolgd en dat ze van plan waren om grote schade aan te richten.
4: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
3: In Servië heeft president Vučić ontslag genomen. Uiterlijk over 3 maanden kunnen de Serviërs een nieuwe president kiezen. Vučić kan zich na 2 ambtstermijnen niet meer kandidaat stellen. Hij is wel kandidaat-premier bij de parlementsverkiezingen in Servië eind oktober. Daar wordt zijn nationalistische regeringspartij uitgedaagd door een nieuwe oppositiepartij. Die is gegroeid uit het straatprotest in Servië tegen de corruptie. In Canada zit ondertussen het WK wielrennen in Montreal in de slotfase. En Christophe Van der Goor, het is al een tijdje duidelijk dat er geen Belg zal winnen.
5: Nee, al weet je maar nooit, want Remco Evenepoel die daar straks in een lastig parket zag, zat liever in een moeilijke situatie die eigenlijk niet meer vooraan meedeed. Komt nu weer aansluiten in de achtervolgende groep, in de groep Mathieu van der Poel, met Del Toro erbij, met Seixas, eigenlijk alle andere favorieten, in de achtervolging op 1 eenzame leider, een Amerikaan. Brandon McNulty, die won hier vorig jaar de grote prijs van Montreal, kent het parcours, dus dat is zijn broekzak, die heeft een voorsprong van 1 minuut. En laat ons eerlijk zijn, hij gaat dadelijk de laatste ronde in. Brandon McNulty, niet meteen voor het grote publiek de verwachte naam als hij gaat winnen. Hij heeft nog een 55-tal seconden voorsprong op een groep. Met daarbij dus Evenepoel, Mathieu van der Poel, Del Toro en Seixas als bekendste namen.
3: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Het blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is dan tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. De manifestanten kregen vandaag bezoek van de bekende Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema. Un día más.
3: Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen, nadat die ruim 3 keer zo hoog was geworden. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Dinsdag zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen, maar dat moet ook nog door het parlement geraken. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
5: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
3: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moet dus vrede nemen met de 12e plek. Het zat er vandaag niet in, zegt hij.
6: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
3: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag. Dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het ware geluk.

0: Het is 11:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De bilaterale gesprekken over de Vlaamse begroting zijn afgelopen. Minister-president Matthias Diependalle sprak afzonderlijk met coalitiepartners CD&V en Vooruit. De betrokkenen noemen die gesprekken constructief. Diependalle koppelt nu terug met zijn eigen partij, N-VA. Waarschijnlijk straks volgen opnieuw gesprekken met de andere ministers, maar het is nog niet duidelijk wanneer juist. In principe moet er tegen morgen een akkoord zijn, want dan moet Diependalle zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering zoekt naar meer dan 1,5 miljard euro besparingen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond omgeleid en geland in Lyon door een kleine brand aan boord. De powerbank van een passagier had vuur gevat. De bemanning heeft de batterij meteen opgeborgen in een beschermhoes die is ontworpen voor lithiumbatterijen. Voor de zekerheid is toch geland in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in een hotel. Vandaag zijn ze dan alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand moest een vlucht van KLM ook al rechtsomkeer maken, doordat een powerbank aan boord in brand was gevlogen. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australier Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: Wout van Aert trok eerst mee in de aanval met Van der Poel, maar speelde geen rol in de finale op het zwaar parcours.
2: Het was super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goede koers gereden, maar op 4-5 ronden aan het einde ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
0: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag, dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Aan het station van Aarlen is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking van het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Israël trekt de diplomatieke status in van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlandse diplomaten moeten hun Israëlische diplomatieke documenten binnen de 7 dagen inleveren. Daarna vervallen hun diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar is dat besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. De Amerikaan Brendan McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van den Goor.
1: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brendan McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Brendan McNulty kon kort na de wedstrijd zelf nog moeilijk geloven dat hij wereldkampioen was geworden. Ik had nooit gedacht dat ik kon winnen, zei de Amerikaan, en maakte er nog grapjes over met mijn vrouw.
2: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
0: In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Nederland kon op de tweede speeldag wel winnen met 1-2 bij Servië. Het blijft minstens 12 graden vannacht en bewolkt. Plaatselijk is wat regen mogelijk. Daarna een zachte dag met afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Dinsdag krijgen we nog een warme nazomerdag met zon en temperaturen tot 30 graden. Daarmee is 28 september begonnen. Nog een mooie nacht. Voor meer nieuws kan u terecht op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, goedenacht, 14 nieuws met Joppe Mateijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verliepen moeilijk tot nu toe, vertelt collega Sisse Michiels.
1: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2 uur in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. Op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. De overwinning van McNulty was een verrassing, ook voor hemzelf.
2: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland de wedstrijd tegen Griekenland verrassend verloren met 0-1. Het was de tweede wedstrijd van Jurgen Klopp, de nieuwe Duitse bondscoach. Eerder speelde Duitsland nog gelijk tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: to a relax life.
1: Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond, de voorbije avond dus, sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De voorbije dag liepen de onderhandelingen vrij moeilijk, vertelt collega Sisse Michiels.
1: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2:00 in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt. Ook in Limburg is dat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn en ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.